0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt het ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict.

0: en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt het ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Eerder op de avond ging het ook al mis op de Bloemerstraat. Daar ontstond een grote vechtpartij tussen twee groepen jongeren. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Het besluit volgt op grote protesten over het eerdere vertrek van de minister van Defensie. Zelensky bedankt de bevelhebber hartelijk voor zijn geleverde werk in de afgelopen periode. Er heeft alleen geen duidelijke reden voor dit plotselinge besluit. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: Avondspits door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Eerder op de avond ging het ook al mis op de Bloemerstraat. Daar ontstond een grote vechtpartij tussen twee groepen jongeren. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Het besluit volgt op grote protesten over het eerdere vertrek van de minister van Defensie. Zelensky bedankt de bevelhebber hartelijk voor zijn geleverde werk in de afgelopen periode. Hij geeft alleen geen duidelijke reden voor dit plotselinge besluit. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Nachtwacht, natuurlijk, via Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Dit is het nieuws. Mijn naam is...
8: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
7: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Eerder op de avond ging het ook al mis op de Bloemerstraat. Daar ontstond een grote vechtpartij tussen twee groepen jongeren. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Het besluit volgt op grote protesten over het eerdere vertrek van de minister van Defensie. Zelensky bedankt de bevelhebber hartelijk voor zijn geleverde werk in de afgelopen periode. Hij geeft alleen geen duidelijke reden voor dit plotselinge besluit. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
8: Is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600, dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600. Dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt de daling een mooie stap, maar benadrukt dat het probleem nog lang niet is opgelost. De ontploffing heeft volgens haar een enorme impact op de hele buurt. Omdat de aanslagen vaak worden gepleegd met zwaar vuurwerk, wordt er ook nauw samengewerkt met bezorgdiensten om illegale vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ik wil nog niet naar huis van jou, krijg ik nooit genoeg. Ik wil nog niet naar huis voor de nacht, is het veel te vroeg. Ik wil nog niet naar huis van jou, krijg ik nooit genoeg. Ik wil nog niet naar huis voor de nacht, is het veel te vroeg.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten. Het schietincident gebeurde op een moment dat het nog erg druk was in de stad vanwege de vierdaagse feesten. Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten. Het schietincident gebeurde op een moment dat het nog erg druk was in de stad vanwege de vierdaagse feesten. Het slachtoffer werd nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek even later aan zijn verwondingen. De politie heeft intussen een verdachte kunnen aanhouden. Over de identiteit van de betrokkenen heeft de politie nog niks bekendgemaakt. Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600, dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt de daling een mooie stap, maar benadrukt dat het probleem nog lang niet is opgelost. De ontploffing heeft volgens haar namelijk een enorme impact op de hele buurt. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Met de komst van het politiebureau hoopt de Oostenrijkse regering dat aanhangers van Hitler de plek niet meer gaan bezoeken. De ingrijpende verbouwing van het historische pand heeft uiteindelijk zo'n 20 miljoen euro gekost. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

van je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is gisteravond een 18-jarige man uit Rotterdam neergeschoten. Later is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De man die eerder deze maand bijna uit een vliegend toestel werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. Het weer nog, vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt er wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is gisteravond een 18-jarige man uit Rotterdam neergeschoten. Later is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot uit diezelfde plaats aangehouden als verdachte. De recherche zet het grote onderzoek vandaag volop voort om de toedracht op te helderen. Zo gaat de politie onder meer een uitgebreid buurtonderzoek uitvoeren om meer antwoorden te krijgen. De man die eerder deze maand bijna uit een vliegend toestel werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij overleefde het ongeluk als door een wonder toen tijdens een vlucht van Griekenland naar Duitsland plotseling een raampje brak. Wel heeft hij nog altijd enorme pijn aan zijn hoofd en zijn nek, maar hij is vooral ontzettend dankbaar dat hij nog leeft. Veel van de knal kan hij zich niet meer herinneren. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Met de komst van het politiebureau hoopt de Oostenrijkse regering dat aanhangers van Hitler de plek niet meer gaan bezoeken. De ingrijpende verbouwing van het historische pand heeft uiteindelijk zo'n 20 miljoen euro gekost. Het weer nog. Vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt er wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De Gouden Ouwe Show.
0: Johan de Graaf.
2: De hele zomer lang.
3: De hele zomer lang. Met de beste hits voor jong en oud.

luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom allemaal bij een hele nieuwe aflevering. Een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Waar begonnen we nou mee? Met de Sweet Sensation. Met de Sad Sweet Dreamer. Heerlijke muziek vandaag weer in de Gouden Oude Show. Die mooiste muziek van toen, de grootste is van toen. En wie weet komt er ook nog wel een onbekende voorbij. Dat weet je natuurlijk nooit in de Gouden Oude Show. We zijn er weer helemaal klaar voor, dus we gaan snel beginnen in de show. Waarom nog niet, hè? Hoe sneller we gaan beginnen, hoe meer plaatjes we kunnen gaan draaien. Zoals deze. Kennen we deze nog? De Sweet OK Super Sister en Los Alegas. Nou, dat is wel een onbekende, of niet soms? Met de Coconut Woman.

springen van David Bowie met The Sound and Vision. Heerlijke muziek, zo kriskras door de jaren heen. De jaren 60, 70 en 80. Dit is 1968.

heerlijk melodietje, of niet? Van de band zonder naam. Het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. En als je net hebt ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit zijn de mooiste muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Dit is er eentje van, inderdaad, Dolly Parton.

heerlijk plaatje of niet soms van Dolly Parton met Here You Come Again. Dit knalt er lekker in of niet soms, ja. Dat is de geweldige muziek van de formatie Earth, Wind and Fire met I Got To Get You Into My Life.

Geweldige tijdloze muziek, of niet, soms van Earth, Wind and Fire met Got to Get You. Oh, ze zingen zelf even de titel Got to Get You Into My Life. Dit was een plaat die veel gedraaid werd toen de tijd op Radio Miramigo Internationaal in de jaren 70. Vanaf dat mooie zendschip, de MV Miramigo. Ik heb het natuurlijk over Grace Jones met La Vie

bescheiden voor de verandering in de grote plaat. Normaal doen we de meeste plaatjes draaien vanaf de singeltjes. Maar dit komt van een grote LP af met twee kantjes. Oftewel een maxi-single. 1977 was dit trouwens. Eentje van Grace Jones met La Vie en Rose. We gaan terug naar 1968. Daar vinden we er eentje van The Beach Boys.

Beach Boys met Do It Again. Vrolijkheid hier in die gouden oude show. Met deze van de George Baker Selection. Altijd leuke muziek en draait deze man, of maakt deze man, laat ik het goed zeggen. Met Rosita.

muziek. Daar word je vrolijk en blij van, of niet soms van deze van de George Baker Selection. Met Rosita terug in de tijd met deze.

0: prachtige muziek of niet soms van de Morgenbas. Dat is inderdaad de titel van deze plaat. Dat is muziek uit de jaren 60. Maar ja, dat kan ik ook wel horen. En het is mooi en het is prachtig. En het heeft toch niks verloren in al die tijd van haar glans.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ben vast de enige niet.
0: Dankjewel Tom en Tineke voor de mededeling over de koffie. Maar het is inderdaad op. Gaan we wat aan doen? Even snel een pakje halen.

Lia Seer met een thunder in mijn hart. Kennen we deze nog? A lonely house. Hier zijn de Four Tops. But now you're gone.

luister even makkelijk het weerbericht er tussenbij. Ja, deze plaat hoor je niet meer vaak op de radio. Patrick Monserie van Kiki. Kiki en Purdy. We doen er nog één en dat is deze. Een lekkere disco knalplaat tot besluit van het eerste gedeelte van de gouden oude show. Ik heb het over de Sheila. Dames en Sheila met de Black Devotion met Love Me Baby.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarna zijn bijna 3000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van het programma De Gouden Oude Show. Waar begonnen we nou mee? Met de Casuals. Heerlijk lekker oud plaatje getiteld Toy. Kennen we ook deze nog? 1900 en wat zal het zijn? 69 om precies te zijn. The Supremes. I'm gonna make you love me.

heerlijke oude platen nog steeds. Niks ingepoet aan glans van de Supremes. I'm gonna make you love me. We blijven even in de jaren 60, 1969 in het programma. Met de Hummins.

69 nog steeds. Met de Hummus. Dit is ook mooi, dit. Rustpink in het programma, ook uit diezelfde jaren. Later nog een keertje uitgebracht in de jaren 70.

Rex is on. Dat is een van Mighty Sparrow en Brian Lee in de Dragonairs. Geen idee wie de Dragonairs zijn, maar goed, leuke plaat of niet, soms met Only Fool. Hier zijn de Zombies in de Gouden Ouwe Show, tweede gedeelte weer vanuit Studio 2 met The Time of the Season.

ze mooi of niet soms van de Zombies met The Time of the Season. Kennen we deze nog van Gloria? Terwijl The Last Seven Days.

een heerlijke zeezenderplaat of niet, soms LBS met LBS, wel, Lucas, Bianca en Stella. Kennen we deze nog, The Angel of the Morning?

prachtige plaat of niet, soms helemaal uitgedraaid sinds je Angel of the Morning. Melody, rust was dit. Hier zijn de heren van de Dave Clark 5.

toch een prachtige plaat, of niet? Soms van de Dave Clark Vive met Everybody Knows. Hier in de show, de gouden oude show. En als je er meteen geschakeld, hartelijk welkom trouwens. Alweer in het tweede gedeelte van de show. Hier zijn de Flauwe Pop Man met

The Walk in the Sky, dat was er eentje van inderdaad de Flauwe Pot Man. Ja, deze platen, die gaan we helemaal niet draaien. Nee, wat is dat nou weer? Deze moet ik hebben. Wat heb je als je een aantal van die pick-ups hebt staan? Dus, ja, dan druk je op het verkeerde knopje en dan krijg je een oude plaat horen. Ja, dat kan niet, hè, dat kan niet meer. Niet twee keer dezelfde plaat in.

een mooie plaat of niet, soms van de Honey Bass. Met I Can't Let en Mackie Go. Is ook zo mooi, hè? Is ook zo'n tijdloze plaat van Earth, Wind and Fire met Fantasy.

als je het over tijdloze platen hebt, dan is dit er zeker een of niet soms. Van de Earth, Wind and Fire hier in de show. Eens even kijken op onze klok. Oh, het loopt alweer een beetje tegen het einde van de show. Maar goed, nog wel een paar platen te gaan hoor. Dit is ook zo'n leuke dit. Heerlijke muziek van Jack Jersey met The Blue Brown Eyed Lady.

opname van Jack Jersey. Van de papa was een poor man. Met de Blue Brown Eyed Lady kennen we de volgende plaat nog, deze nog. Uit die James Bond film, hè? Hier is Carly Simon.

0: is er niet na zo'n mooie James Bond film geweest? Iedereen toch wel, dacht ik zo. Tenminste, ik wel, laat ik het zo zeggen. Nobody does it better. Als er weer de ene laatste plaat in de show, dat was er een van Carly Simon. Yes,
1: me. Zet de airco aan.
2: Oh. Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show. Maakt de zomer heter en beter.
1: Heter en beter.
3: Mmm, lekker.

was dan de laatste in de show. De heren van Octopus uit België. Wat een grote artiesten waren dat toch of niet. Soms in de jaren 70 met I'm So In Love With You. Dank allemaal voor het luisteren naar de Gouden Oude Show. En wat mij betreft tot de volgende keer.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarnaast zijn bijna 3000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Dimas Roussos, Summer in Your Eyes, alleen vandaag even niet. Goedemiddag iedereen die luistert naar Radio Emmeloord via Middengolf 747 DAB+ en online. En ook voor Mark Bodegraven, hij was gisteren live op Radio Emmeloord. Johan de Graaf was gisteren ook live op Radio Emmeloord. Jan van Wetelo, Jan Oosterveen en Jan Brandenburg.

Anneke Greunlo, Brandend Zand. En dat was eigenlijk de eerste alarmschijf van Veronica, maar dan op een andere manier. Tony Vos draaide het altijd om 12:30. En toen merkte men dat als je platen draait, dat ze ook verkocht gaan worden.

Ja, de Eagles met Tequila Sunrise. Het zou je maar gebeuren, 's morgens wakker worden met toch wel een redelijke kater. En dan wel op het strand in de brandende zon. Ik weet er alles van, maar goed, dat tezijde. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Ja, die had ik ook lang niet gehoord en ook niet gedraaid. No More van Elvis, de Pelvis. En Annelies bracht net lekkere broodjes en ook nog lekkere krentenbollen. Dankjewel Annelies. Iedereen, smakelijk eten.

Ja, François, die prachtig nummer. U kunt binnenkort op de 10-jarig bestaan van Radio Emmeloord komen. Dat is op zaterdag 5 september tussen 1 en 5. En het is in het buurthuis Espelevaart, Atlantische straat 18 in Emmeloord. Zaterdag 5 september van 1 tot 5.

Madonna had het over de borderline. En die heeft waarschijnlijk wel eens gekeken naar Monty Python. En dat was een gevleugelde uitdrukking. And now, something completely different.

0: is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond. Een van hen raakte bekneld, maar is inmiddels bevrijd. Een tram reed achter op een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Een van de trams is bij de botsing ontspoord. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder ambulances, brandweer en een traumahelikopter. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil de maximumprijs voor een los buskaartje in Engeland vanaf januari verlagen van 3 naar 2 pond. De maatregel moet huishoudens helpen met de hoge kosten van levensonderhoud. Het plan kost omgerekend zo'n 580 miljoen euro en wordt betaald uit het bestaande klimaat- en vervoersbudget. De Franse minister van Milieu, Monique Barbus, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbus is dat 1 milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. Ook is een forse boete geëist. Mieren staan niet op de lijst van insecten die in Zuid-Korea voor consumptie zijn toegestaan. Volgens justitie zijn in het restaurant de afgelopen 4 jaar bijna 50.000 mieren verwerkt in gerechten. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Offringa.

Ninja, happy birthday, Sweet 16 van Niels Sedaka. Die is voor mij laatst overleden. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur. En heb ik hier een mailtje van Henk de Boer. Goedemiddag. Hij schrijft: hallo Dick, Annelies verwend jou toch niet te veel. Wil jij het volgende nummer laten horen? The Doors met Waiting for the Sun. En dat is voor Hans en Mieke in Purmerend. Ze luisteren nu weer naar jou, Dick. Dankjewel, Henk. En ook goedemiddag, Hans en Mieke.

Ja, Jim Morrison met The Doors, Waiting for the Sun. En het draait ik speciaal voor Hans en Mieke, aangevraagd door Henk de Boer, nu in Hempens. MUZIEK

Mooi nummer van Christopher Cross Sailing. En ik kreeg een mailtje van Hans en Mieke. En ze schrijven: goedemiddag Dick, wil je Henk en Anneke de groeten doen en ze bedanken? En dat komt dus van Hans en Mieke uit Purmerend. En een hele goede middag gewenst voor Henk en Anneke de Boer, Dikkie Denkes, Wim van der Water, Hans en Mieke en Marius Siuraitis. MUZIEK

0: Μπέξελ. Μπέξελ. Μπέξελ. Μπέξελ. Μπέξελ.
1: Hans van der Tol, alias Tol Hansen met Big City. En ik zat te dummen voor het eerst in Nederland, muziekland. Waarschijnlijk op een woensdagavond op Veronica TV. Hier een berichtje van Johan de Graaf. Goedemiddag Johan. Je schrijft, goedemiddag vanuit een bewolkt Leiden. Buiten is het 18 graden, binnen zit, zou Hans Hogedoorn zeggen, hierbij een verzoekje. The Cats, Be My Day. Met de groeten aan Annelies.

Soleil, Soleil. Soli, Soli. The Middle of the Road. En dat we Radio Emmeloord ook een beetje zijn. Een Middle of the Road station van alles een beetje. Dus een beetje zoals het oude Veronica. Een beetje een gezinstation. Dus daarom komen er wel eens vreemde platen voorbij. Maar dat hoort erbij.

Ja, herinneringen aan Radio Noordzee en de Meebo 2. En ik ben in augustus 1970 tweemaal aan boord geweest. En toen was het nog 24 uur per dag Engelstalig. Wat een wereld. Maar goed, ik zat ook te mijmeren over een muziekexpress. Mijn eerste muziekexpress kocht ik in april 62. En op de middenpagina had je toen Connie Froboes.

Ja, Creedence Clearwater Revival. Ik vond het altijd een hele mond vol. En dit was Proud Mary uit 1969. En hier is Richard Barnes.

Blondie. Ze heette geloof ik Debbie, ik weet niet meer precies. The Time. Tide is High. En op de sterfdag van mijn moeder wil ik een filosofisch werkje draaien van Peter Koelewijn. MUZIEK

Ja, wederom de Friske Famkes. Meehoed. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug vrijdagmiddag om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige woensdag. En graag tot de volgende keer.

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond. Een van hen raakte bekneld, maar is inmiddels bevrijd. Een tram reed achter op een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Een van de trams is bij de botsing ontspoord. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder ambulances, brandweer en een traumahelikopter. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil de maximumprijs voor een los buskaartje in Engeland vanaf januari verlagen van 3 naar 2 pond. De maatregel moet huishoudens helpen met de hoge kosten van levensonderhoud. Het plan kost omgerekend zo'n 580 miljoen euro en wordt betaald uit het bestaande klimaat- en vervoersbudget. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat één milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. Ook is een forse boete geëist. Mieren staan niet op de lijst van insecten die in Zuid-Korea voor consumptie zijn toegestaan. Volgens justitie zijn in het restaurant de afgelopen 4 jaar bijna 50.000 mieren verwerkt in gerechten. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Dit zijn de greatest hits jaargenoten.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar.
1: 1994.
2: Marco Borsato is één van de bekendste zangers van Nederland sinds Dromen zijn bedrog in 1994 alle records breekt. Borsato is één van de best verkopende artiesten van de jaren 90 in Nederland. Marco begint zijn carrière als Billy Vera-imitator in Henny Huismans Soundmixshow. Vrijwel alle singles die Marco Borsato uitbrengt halen de top 10 in de hitlijsten. Naast Dromen zijn bedrog scoort de zanger onder meer nummer 1 hits met Waarom nou jij, De bestemming, Binnen en Rood.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1994.
2: Het nummer Jesse van Joshua Caddison gaat over de moeizame en verbroken relatie die Joshua had met de Amerikaanse actrice Sarah Jessica Parker uit de tv-serie Sex and the City. Het nummer, afkomstig van de CD Painted Desert Serenade, is zijn grootste succes in ons land. Het werd een nummer 6 notering in top 40.

0: me. Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1994.
2: In het kader van de blockbusterfilm The Three Musketeers worden ook drie zwaargewichten in de muziek samengebracht voor een triootje. Niemand minder dan Rod Stewart, Bryan Adams en Sting nemen de rockballad All for Love op. Hoogste positie in de Nederlandse top 40 was nummer 3.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1994.
2: Kenneth Babyface Edmonds schrijft Breathe Again voor het debuutalbum van Toni Braxton. Het nummer kan op veel airplay rekenen in de zomer en herfst van 1993 en haalt de nummer 2 in de Amerikaanse hitlijsten. In de Nederlandse top 40 werd het een top 5 notering.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. De Franse milieuminister Monique Barbu blijft toch aan. Ze wilde eerder opstappen vanwege een nieuwe wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. President Macron heeft haar ontslag niet geaccepteerd. Volgens zijn kantoor is haar inzet nodig om de gevolgen van klimaatverandering in Frankrijk aan te pakken. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe kooks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de tweede boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. Bij de botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 15 mensen gewond geraakt. Er was 1 zwaargewond slachtoffer. Eerder was er sprake van 18 slachtoffers, maar dat aantal is bijgesteld door de veiligheidsregio. Een tram reed vanochtend achterop een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Hulpdiensten rukten massaal uit. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Ik ben er weer.
3: Ik ben er weer.
2: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu.
3: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu. In Grand Café René.
2: Met René van Elst.

optreden. Nee, Cutting Grooves and Died in Your Arms Tonight. En dan kan je vertellen, hiermee ja, scoorden de Britse poprockers in de winter van 86 en zelfs in het voorjaar van 87 wereldwijd de hitlijsten. En dan kan je vertellen, welkom bij de show. Het is weer tijd voor Grand Café René op je radiostation. 2 uurtjes voor de boeg met mooie hits. En mijn naam is Van Elsen. Ik neem je mee in de historie van de muziek. Met zo'n nu en dan, en dat kan ik wel eens zeggen, een nooit een nieuw plaatje. Ja. We gaan eventjes naar iets grappigs. Hoewel de baby's destijds door hun platenmaatschappij keihard in de markt werden gezet als een stel gelikte tieneridolen, inclusief glimmende fotoshoots waar bandleden zelf intens van gruwden, was het de muziek allesbehalve braaf. Dan hebben we het over de baby's inderdaad met A Piece of Action.

Dat waren de Kings. We gingen even terug naar de ijzige koude winter van 1965. Ik weet het nog heel goed. Ik woonde in Amsterdam en daar had je echt alles was dicht en je kon schaatsen waar je wilde. En met auto's reden ze volgens mij ook nog, jawel, over het IJsselmeer heen toen de tijd. Maar goed, dat is eventjes als kind zijnde in mijn hoofd blijven steken toen ik 10 jaar was. We gaan naar Celebration, oftewel Ghoul and the Gang.

0: Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.

Wil ik niet zeggen dat dit John Lennon is. We gingen even terug naar de zomer van 69. De hitte op de radio, net zoals nu. Ja, was dit natuurlijk een uiterst vreedzame, ja, kunnen we wel zeggen, boodschap. Ja, had u ook niet in die periode dat je bed lag ergens in Amsterdam? Ja, volgens mij wel. Dit is Oasis en Don't Look Back in

De Eagles natuurlijk met Hotel California. Jawel, en hoewel het nummer een van de meest gedraaide platen in de radiogeschiedenis is, nam Don Henley het destijds zo na met de perfectie dat de band er compleet moedeloos van werd. En de uiteindelijke opname is een spreekwoordelijke Frankenstein-monster. De band nam het nummer in de studio tientallen keren in verschillende toonsoorten en tempo's op. En Henley's luisterde vervolgens alle tapes plichtsgetrouw af en plakte de uiteindelijke mastertape letterlijk met scheermesjes uit de beste 5 seconden van talloze verschillende opnames aan elkaar. Nou, dan weet je dat ook weer. En van die broeierige Californische woestijnsfeer reizen we door naar het vroege voorjaar van 91... voor een van de meest theatrale, bombastische en indrukwekkende rockmeesterwerken van de jaren 90. We gaan luisteren naar Freddie Mercury en zijn mannen en natuurlijk Queen en Innuendo.

de dag met alle vreugdes. Terwijl Nick en Simon gingen even naar een Nederlandse bodem. Robbie Williams, ik sta klaar met Candy. Ik ben zo dadelijk weer terug in het volgende uurtje met Krant Café René.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Een 20-jarige man uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom. Daarbij raakte een 16-jarige jongen ernstig gewond. Hij liep zware brandwonden op. Het pand waar de jongen woonde werd verwoest. De rechtbank sprak de man vrij van poging tot moord of doodslag en criminele uitbuiting. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe kokes. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de 2e boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Bij Grand Café René is het altijd gezellig.
3: Bij Grand Café René is het altijd gezellig.
2: Met de beste platen en jouw favoriete muziek.
3: En jouw favoriete muziek.

Dat was een plaat uit de winter van 1977. Welkom terug, Electric Light Orchestra, ILO met Turn to Stone. Van die kosmische 70 pops reizen we eventjes door naar de zomer van 2008. Ja, zo gaat het in het programma. En dan draaien we natuurlijk Coldplay en Viva La Vida.

een Falling Angel. Ja, misschien toch wel iets om eventjes mee te delen. Hoewel Roots met deze plaat in Nederland een gigantische top 3 scoorde. Evenals in België natuurlijk. Deed het nummer in het thuisland Groot-Brittannië destijds helemaal dan ook helemaal niets. De heren snapten er niets van. Totdat ze erachter kwamen dat niemand minder dan Frankie Valli van de Four Seasons hun nummer had gehoord. Het direct geweldig vond en zijn eigen versie opnam. En Valli's versie werd in de UK wel een hit, waardoor de arme mannen van Roots in eigen land compleet werden overschaduwd door een eigen succesnummer. We gaan naar deze. Eagle Eye Cherry en Safe Tonight.

zoetsappig, dat is het zeker. Simon en Garfunkel met The Boxer. Van die melancholische volksreizen we door naar de nazomer van 71 voor een van de meest grensverleggende rocknummers aller tijden. Deze, Baba O'Reilly, oftewel The Who.

0: Blue Shelters, dit natuurlijk van de Tramps. Nou, ik heb nog een biografie.
1: Het is weer tijd voor een biografie, waar muziek en verhalen samenkomen.
2: Waar muziek en verhalen samenkomen.
0: En vandaag hebben we het over Roxy Music, de stijlvolle en vernieuwende popmuziek toen de tijd. Roxy Music is een Engelse band die begon in 1971. En de groep werd geleid door de zanger Brian Ferry, die bekend staat om zijn elegante stem en nette kledingstijl. De band maakte popmuziek die anders klonk dan wat toen populair was. Ze gebruikten namelijk nieuwe instrumenten, zoals synthesizers, en combineerden die met rustige melodieën en romantische zang. Daardoor kreeg hun muziek een luxe en dromerige sfeer. In 82 bracht Roxy Music het album Avalon uit. Veel mensen zien dit als hun mooiste en meest volwassen album. De liedjes zijn rustig, warm en heel sfeervol. Het bekende nummer More Than This komt van dit album. Het is simpel, maar heel mooi. En wordt nog steeds veel gedraaid op radio en in films. En Roxy Music was niet alleen belangrijk door hun muziek, maar ook door hun uiterlijk. Ze droegen stijlvolle pakken en maakten albumhoesen die eruit zagen als kunst. Hierdoor werd de band een voorbeeld voor vele andere artiesten. En hoewel Roxy Music geen nieuwe muziek meer maakt, blijft hun invloed natuurlijk groot. Ik zei het toen straks al, warm en sfeervol. De bekendste More Than This komt van het album Avalon.

voelen. Louis Strakker, post-disco classic Hold On, die in de zomer van 82 de dansvloeren toen de tijd in lichte laaien zette. En van die zwoele New Yorkse disco reizen we door naar de nazomer van 83 voor een flinke dosis geraffineerde Britse jazz-funk. We hebben het over Shaka Tak en What's In You.

Britse reggae-grootheid Maxi Priest met de zwoele wereldhit Close to You. Als een van de weinige reggae-artiesten ooit felbegeerde nummer 1 positie. Juist in die Amerikaanse Billboard Hot 100 te veroveren. Zo, we zijn aan het eind van het programma Grand Café René. Natuurlijk ben ik volgende week weer terug op je radiostation. Zelfde tijd en ik bijna zeggen, zelfde golflengte. Tenzij het webradio is natuurlijk. Ik wens je nog een fijne dag. Maak er iets moois van. Black Eyed Peas is dit. And I've got a feeling. Bye bye.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. De 29-jarige Utrechter Mert P. is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van een 76-jarige vrouw in Den Dolder. Hij stak haar vorig jaar 17 keer. De man verbleef vanwege psychische problemen in een kliniek en was tijdens de steekpartij met verlof. Hij is sterk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Van harte welkom vrienden en vriendinnen in een nieuwe aflevering van de LVT Platenkast. En ja, je hoort het goed, dit is niet de gewone intro. Vandaag gooien we het over een compleet andere boeg. Want onze platenkast heeft besloten dat routine iets is voor mensen die hun cornflakes alfabetisch sorteren. We zijn terug met verse muziek, verse verhalen en een presentator die nog altijd niet weet waarom er 3 kabels in de studio liggen waarvan niemand het nut kent. Maar goed, zolang er geluid uit de boksen komt, doen we alsof het allemaal deel is van het plan. Dus zet je krap voor een aflevering vol verrassingen, muzikale kronkels en minstens 1 moment waarop je denkt, amai, dat had ik niet zien aankomen. En voor we eraan beginnen, hou je klaar voor een majesteuze afsluiter. Want ergens onderweg spreiden we onze vleugels en vliegen we recht naar ABBA met Eagle.

En dan een kleine parel uit de Nederlandse muziek. Boudewijn de Groot schildert in Jimmy een wereld vol types. De dromer, de doordrammer, de zakenman met een bord voor zijn kop. Een minifilm, zeg maar, in 3 minuten. Met die iconische eenzame fietser die koppig zijn eigen weg kiest. Kort, raak en nog altijd spot on. Waarschijnlijk geschreven op het lijf van Bocacciar. Maar nee, dat kon toen niet, want die leefde nog niet. Eddy Merckx daarentegen zou wel een voorbeeld kunnen geweest zijn.

Forest gaat over een zoektocht die gedoemd is te mislukken. De ik-figuur rent een donker bos in op zoek naar een meisje dat hij denkt te horen of te zien, maar dat uiteindelijk ook niet bestaat. Het nummer draait om verdwalen, angst, obsessie en het besef dat je iets achterna zit dat nooit echt was. The Cure zelf omschreef het als een nachtmerrie uit Robert Smith's jeugd, gebaseerd op het moment dat hij als kind verdwaalde in een bos en die pure paniek voelde. Die sfeer, duister, repetitief, claustrofobisch bijna. Dat vormt de kern van het nummer. A Forest and The Cure.

0: de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: Wat gebeurt er in de muziekwereld in het verleden? Dat brengt ons weer bij ons eerste wapenfeit van de dag. Een vast item in het programma. In 1792, de Marseillaise, dat is het Frans volkslied natuurlijk, wordt voor het eerst gezongen. Een van de bekendste nationale hymnes ooit, geboren uit revolutie en strijd. In 1824, in week 30, was Rossini de manager van het Théâtre Italien. Een sleutelmoment in de carrière van een van de grootste operacomponisten. En in week 30 van 1954 was er Elvis Presley die zich aansloot bij de Memphis Federation of Musicians. Een officiële stap richting zijn professionele doorbraak. In 1963, het geboortejaar van Luc van Turnhout. Barbara Streisand die opende toen Liberace in Las Vegas. Een cruciaal moment in haar vroege carrière. En in week 30 in 1965 was er de première van Charles Evans' From the Steeples and the Mountains. Een mijlpaal voor moderne Amerikaanse klassieke muziek. In 1965 ook was er de première van Duke Ellington's The Golden Broom and the Green Apple. Ellington die bleef vernieuwen, zelfs in zijn late carrière. En in 1966 waren er dan weer de Beatles natuurlijk. Yesterday and Today bereikte de nummer 1. Het album met de beruchte Butcher cover wordt een nummer 1 hit. En in 1971, in week 30 van dat jaar, was er George Harrison die bracht Bangladesh uit. De eerste grote charity single in de popgeschiedenis. Dan gaan we naar 1991, want toen was er Metallica en die brachten Enter Sandman uit. De start van een wereldwijde doorbraak en een metalklassieker ondertussen. En tenslotte 2006 was er de laatste uitzending van Top of the Pops in week 30. Dat was het einde van 42 jaar muziekgeschiedenis op de Britse televisie. Wij verder met de Bee Gees uit de soundtrack van Staying Alive.

Zit goed bij jouw favoriete radio, want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.

0: En dan gaan we even diep terug de tijd in. Naar een van de hits die iconisch genoemd mag worden. Bill Haley en his Comets namen het nummer op na een lange chaotische studiosessie. De drummer sloeg zo hard dat de technicus riep dat hij de microfoon zou opblazen. De gitaarsolo was een hergebruikte solo van Danny Cedrone. Tragisch genoeg zijn laatste, want hij overleed kort daarna. Pas toen het nummer in de film Blackboard Jungle belandde met Sidney Poitier, ontplofte het. Jongeren sprongen op stoelen, bioscopen werden hysterisch en rock'n'roll was geboren. Rock Around the Clock uit 1954. Hier is Bill Haley.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

0: LVT Platenkast draait muziek op het ritme van jouw generatie. En dit op jouw favoriete radio.
1: De inhoud van het volgende nummer gaat over een vrouw die zegt dat hij de vader is. Een superstar die voelt hoe de druk hem opjaagt. En dat iconische refrein dat blijft hangen als een neonlicht boven een motel. Donker, dansbaar, onweerstaanbaar. Billie Jean is Michael Jackson op zijn scherpst. Glitter aan de buitenkant, paranoia eronder.
2: Geen grenzen, geen regels. Alleen muziek met een verhaal.

Curtis van Joy Division schreef Love Will Tear Us Apart terwijl zijn huwelijk onder enorme druk stond en hij kampte met een zware epilepsie. Het nummer werd opgenomen in een periode waarin de band hem steeds meer zag wegzakken. Tragisch genoeg werd hun grootste hit pas uitgebracht na zijn dood, in mei 1980. De titel stond als een soort pijnlijke poëtische voorspelling op zijn eigen grafsteen. Hier is Joy Division.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: En dan zijn we toegekomen aan de Live Nation concertagenda. Welke optredens zijn er zoal nieuw in het pakket gekomen? Opeth, die zitten in het Rivierenhof in Deurne op 30 juli 2026. En John Grant en Richard Hawley, die zitten op 3 augustus dan weer, ook in datzelfde Rivierenhof in Deurne. Black Country New Road op 4 augustus, ook in het Rivierenhof in Deurne. En GT en Clam op 5 augustus in de Muziekclub 4AD in Diksmuiden. Er is het Ronquière Festival natuurlijk ook te melden, van 7 tot 9 augustus in Braine-le-Comte. En het festival in Dranouter wordt op dezelfde moment georganiseerd in het Heuvelland. Suiker Rock Tiene op 7 en 9 augustus ook alweer in Tiene uiteraard. En David Guetta met de Monolith Tour kan je gaan bekijken op 8 augustus 2026 op het strand van Zeebrugge. En Goose Open Air Shows op 12 en 13 augustus in het Rivierenhof alweer in Deurne. En tenslotte Weekend Dance van 14 tot 16 augustus in Zeebrugge.
2: Wil je meer weten? Ben je benieuwd naar de show? Surf dan snel naar de platenkastrocks.eu. Let's go!

Begin jaren 90 wilde Clouseau Europa veroveren. Maar het liep net even anders. Het Songfestival van 1991 moest eigenlijk een grote springplank worden. Maar geef het op, eindigde teleurstellend laag en de internationale motor sloeg meteen af. Hun Engelstalige album Close Encounters kreeg promotie in Duitsland en op MTV, maar de singles raakten nergens echt door. De kosten van die buitenlandse campagne waren hoog. De impact klein, geen hit, geen doorbraak. En de band keerde snel terug naar Vlaanderen en Nederland, waar hun publiek wel klaar stond. Uit dat album Close Encounters krijg je Take Me Down.

Enjoy the Silence begon als een traag harmoniumnummer, maar werd door Float en Alan Wilder omgevormd tot een strakke, pulserende synth-klassieker. De tekst draait om één idee. Stilte is veiliger dan woorden, want woorden kunnen pijn doen. Anton Corbijn zette Dave Gahan als een eenzame koning in lege landschappen. En dat beeld maakte het nummer zo iconisch. Een simpele boodschap, een perfecte productie en een wereldhit die Depeche Mode definitief groot maakte.

Een discoklassieker uit 1980 is de laatste plaat in het eerste deel van de LVT-platenkast voor deze week. Zo dadelijk zijn we natuurlijk terug. Blijf hangen, dat is de boodschap.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Een 29-jarige Utrechter, Mert P., is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van een 76-jarige vrouw in Den Dolder. Hij stak haar vorig jaar 17 keer. De man verbleef vanwege psychische problemen in een kliniek en was tijdens de steekpartij met verlof. Hij is sterk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Welkom muziekliefhebbers in het tweede deel van de LVT-platenkast. De volgende plaat is eigenlijk een protest tegen een schoolsysteem dat kinderen in een keurslijf duwt en hun individualiteit breekt. Another brick in the wall. Hier is Pink Floyd. Oei.

0: Dit is Luc van Turnhout.
1: Ray Charles maakte van een oud lied een soulklassieker. Later werd het zelfs de officiële hymne van Georgia. Heimwee, warmte en verlangen naar een plek die voelt als thuis. Georgia on my mind, met andere woorden. We gaan naar 1960 en naar Ray Charles.

0: Proficiat, je zit goed bij jouw favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT-platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.
1: De volgende plaat werd geschreven door Max Martin. Britney's schooluniformclip werd een cultureel bommetje genoemd. Jong, verlangen en een obsessieve verliefdheid. Verpakt in perfecte pop. Baby One More Time uit 1998.

0: is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: We hebben zo net de loop bovengehaald. Waarom? Wel heel simpel, omdat we gaan kijken wat er zoal gebeurde in de filmwereld in week 30. Dean Martin en Jerry Lewis die maakten hun eerste show. Dat was op 25 juli 1946. Hun debuut als comedy duo in Atlantic City. Een moment dat later bepalend werd voor hun filmcarrières. En Rock Hudson's AIDS-diagnose werd publiek bevestigd op 25 juli 1985. Men sprak van een schokgolf door Hollywood. Het werd een kantelpunt in hoe de filmwereld over AIDS sprak. En de release van Sleepless in Seattle gebeurde op 25 juli 1993. Nora Ephron's klassieker met Tom Hanks en Meg Ryan, een van de meest invloedrijke romcoms ooit. En de premières van Air Force One en Good Burger begonnen op 25 juli 1997. Een grote Hollywood release week met andere woorden, met zowel blockbusteractie als cultcomedie. De premières van Step Brothers en The X-Files, I Want to Believe, kwam er op 25 juli 2008. Wim Ferrell's komedie, die later cultstatus kreeg, plus een belangrijke X-Files filmrelease. Sherlock debuteerde op de BBC op 25 juli 2010. Het was de start van een van de invloedrijkste tv-detective-reeksen van de 21ste eeuw. En op 31 juli waren er verschillende filmdebuten. Heartburn, Maximum Overdrive, Out of Bounds en Haunted Honeymoon begonnen allemaal op 31 juli 1986. Een opvallende release-cluster met onder andere Stephen King's cultfilm Maximum Overdrive. En tenslotte melden we nog het filmdebuut op 31 juli van Lucy en Hercules. Op 31 juli meer bepaald. Twee grote zomerfilms, Luc Besson's science fiction hit en Dwayne Johnson's mythologische actiefilm.

Je moet het toch maar doen. Als groep een plaat maken met één zin die 144 keer herhaald wordt. Michael Grundy maakte een iconische choreoclip. En een en ander was vertrokken. De hypnotische herhaling die dans, robotica en funk samenbrengt. Dat is Daft Punk en Around the World. We gaan terug naar 1997.

De single Born in the USA wordt vaak verkeerd begrepen als patriotisch. Springsteen schreef het eerder als kritiek op de behandeling van Vietnam-veteranen. Woede, teleurstelling en de harde realiteit achter The American Dream. Born in the USA dus, hier is The Boss.

Amerikaans ex-president Obama zong het nummer live. Al Green werd er wereldwijd mee vereeuwigd. Een warme, zachte smeekbede om samen te blijven. Let's stay together. Hier is Al Green.

Robin Williams claimt dat hij het nummer Angel schreef. Co-auteur Guy Chambers zegt dat hij het grotendeels maakte. Het werd een jarenlange discussie. Troost, hoop en het gevoel dat iemand je beschermt wanneer alles donker wordt. Dat is de inhoud van Angels.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: De Nederlandse Live Nation agenda zit de komende weken stevig vol. Het begint in juli met Pitbull, die het Geldrome in Arnhem opwarmt. Gevolgd door The Weeknd, die 3 avonden lang de Johan Cruijff Arena in een futuristische After Hours roes dompelt. Een paar dagen later staat James Taylor in AFAS Live. Een avond die draait om pure muzikale rust. In augustus schuift het zwaartepunt richting de festivals. Lowlands in Beddinghuizen blijft het grote weekend waar alles samenkomt. Rock, dance, chaos en magie. Daarna vult Joji de Ziggo Dome met zijn Solaris Tour. Terwijl Bini eigenlijk AFAS Live zou aandoen, maar hun show werd geannuleerd. September trapt af met The Black Keys, die 2 avonden lang hun Peaches and Cream Tour door Amsterdam jagen, gevolgd door Bailey Zimmerman in de Melkweg en Daniel Caesar, die dezelfde dag de Ziggo Dome vult. Ten slotte Melanie Martinez sluit de reeks af met haar theatrale Hades Show. Een visueel spektakel dat de Ziggo Dome helemaal opslokt. Hier is een voorbeeld van die Melanie Martinez met Playdate.

David Guetta had niet alleen zijn eigen carrière. Nee, nee, hij werkte ook voor anderen. Bijvoorbeeld voor de Black Eyed Peas. Want David Guetta die produceerde I Got A Feeling. Het werd een van de best verkochte digitale singles ooit. Pure feel good. Een nacht die alleen maar beter wordt. Dat was de kern van het nummer. 2009. En de Black Eyed Peas stonden in de hitparade wereldwijd.

0: Geen genre is te wild, geen stijl te gek. Van rock tot reggae, we zetten elke track op zijn plek. Soul in je schoenen, synthpop in je haar. De LVT-platenkast draait door.
1: De gitarist van Guns N' Roses, Slash, speelde een riff als een grap. De band maakte er een wereldhit van. Een ode aan liefde, bewondering en kwetsbaarheid. We spreken over Sweet Child O' Mine van Guns N' Roses dus. En een plaat die in 1987 wereldwijd een hit werd. Guns N' Roses dus op hun best.

En dan een nummer dat geïnspireerd is door Frida Kahlo en religieuze schilderkunst. Hun grootste wereldhit. En hun, dan bedoelen we Coldplay. Een gevallen koning die terugkijkt op macht, schuld en verlies, was voor hen met Viva La Vida een hit in 2008.

Tot zover alweer deze aflevering van de LVT Platenkast voor week 30. Volgende week zijn we natuurlijk terug op post met een nieuw verhalenpakket over muziek en film. Voeg daar nog bij dat we ook gaan kijken naar wat de Live Nation agenda betekent in week 31 voor Vlaanderen en Nederland. Met andere woorden, hou je goed, veel plezier met de collega's en graag tot volgende week.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Rusland zegt dat het aanval heeft uitgevoerd op Oekraïnse havens bij Odessa en Chornomorsk. Volgens Moskou zijn daarbij infrastructuur en schepen geraakt. Rusland zegt dat de aanvallen waren gericht op militaire doelen. Oekraïne heeft nog niet op de Russische verklaring gereageerd. De aanvallen komen na meerdere Russische aanvallen op Oekraïnse havens. Rijkswaterstaat plaatst dit weekend camera's bij de Merwedebrug. Daarmee kunnen vrachtwagenchauffeurs worden beboet als ze het vrachtwagenverbod negeren. De boete bedraagt €500. Na het plaatsen van de camera's kunnen weginspecteurs de beelden uitlezen en de boetes uitschrijven. De eerste boetes worden dan naar verwachting na dit weekend al uitgeschreven. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, van de album Change Bowie was dat Fame. En hartelijk welkom weer bij Plaatjes Bunkeren hier op Radio Emmeloord. Daar gaan we weer. Hoppa. En daarvoor hoorde je Galaxy trouwens. Die toen had een mooie disco klassieker 1983. Phil Fearon en Galaxy. Met lekkere synthpop, soul en funk. Daar zijn we mee begonnen. In jaren 83, disco hit. En dus Fame, net Fame 90 van David Bowie. 83, vervolgens 1990. Het wordt tijd dat we weer een stukje verder terug in de tijd gaan. Dat doen we met Helen Shapiro. Hartelijk welkom bij dit programma, aflevering nummer 61.

Went Beyond the Sea. En waar doen we dat toch ook weer aan denken? Beyond the Sea. Ja, natuurlijk, aan Mantovani. Ja, heel klein stukje gaan we daarvoor draaien. En daar herken ik het dan weer van. 1987 dus, Helen Shapiro. Nee, Mantovani. Deze, 1987. Helen Shapiro was natuurlijk in 1962, niet vergeten. Stond hoog genoteerd van het debuutalbum van haar, van Tops With Me. Ja, dat is mooi voor de zondagmorgen en niet voor de woensdagavond. We gaan verder met 1983. Michael Cimbello. We kennen het van de film Flashdance natuurlijk. Met een mooie videoclip met actrice Jennifer Beals. Als zangeres en danseres. Dit is Maniac. MUZIEK

0: is een lekker kippenvel moment hier op Radio Emmeloord. Barclay James Harvest. Met nummers van de Beatles, titels van de nummers van de Beatles. Titles heet het nummer dan ook. En we horen dus All You Need Is Love, Lady Madonna en Let It Be. Ja, het is ook nog een Nederlandstalige. Het gaat alle kanten op. Dick Riester uit Assen. Dit is mijn leven. Dit is mijn doel.
1: Elke avond, elke morgen.

Weer een mooie herinnering. Vier weken Tipperaren. Rien Dijkstra. Dick Hunstra moet ik zeggen. Rienstra, Dick. Maar goed, hij deed ook andere plaatjes maken. Waarom toch? Heeft hij ook uitgebracht natuurlijk. En Shaken met Sjaakje. Dat deed hij samen met Connie van Bergen. En van Connie van Bergen hebben we natuurlijk ook weer een paar leuke singeltjes in de database zitten. Hier bij Radio Emmeloord. Nummer 1 notering. Tell me why not. Stand by your man.

Tammy had in totaal 17 nummer 1 hits in de Verenigde Staten in de jaren 60. En waar je ook zit, waar je ook bent, in de caravan, op de boot, of in je tentje, of weet ik veel waar, op in de auto, of gewoon lekker voor de tent zitten, of natuurlijk lekker genieten van deze DHB Plus uitzending. Je kan hem overal beluisteren. En geniet van je vakantie als je net begonnen bent. Ik mag nog even 3 weekjes of 4 weekjes werken. En daarna mag ik even 3 weekjes genieten van mijn vrije tijd. Dit is George Benson. Lady, love me one more time. Schreven door David Pace en James Newton Howard. En die zit weer bij Toto.

Ja, de beste band begon op 8-jarige leeftijd al te zingen in nachtclubs. En in 1954 namen ze eerste langspeelplaat al op, gaan nagaan. Lady Love Me One More Time. Dit was George Benson. Tijd voor een instrumentaaltje natuurlijk. Het is 7:30, hè? Dat gaan we nu standaard doen in dit programma. Plaatjes bunkeren.

wat prachtig, hè? Die violen, geweldig. Daar hou ik ook wel van, hoor. Ik zou zo'n uurtje klassiek kunnen draaien. Percy Faith was dit. Team from a Summer Place. Uit 1959, zo hier op Radio Emmeloord. Op DAB Plus en online, natuurlijk. We zijn overal te beluisteren.

Ja, de titel van de Magic Lanterns, One Night Stand. Ja, een paar hitjes uiteraard. Deze dus in 1971. En Country Woman hadden die ook nog een plaatje uitgebracht natuurlijk. En Jimmy Billsbury, die zat bij de band en die stapte in 1970 stapte die op en ging die voor zingen voor de Les Humphries Singers met orkestleider Les Humphries. Een mooie Nederlands plaat van Kelly Page, terwijl Kelly van Altena. Morning Music.

De Nederlandse Kelly Pates uit Amsterdam. De productie was van Richard Misseijer en Helmer Kruden. Ja, Morning Music stond ik in de top 40 4 weken lang in 1983. Een hele mooie dit van Boris Kerks. Een prachtige nummer waar je kippenvel van krijgt. Uit 94.

zoals actrice en danseres natuurlijk. Ze deed mee in de musical. Heerlijk duurde het langs in 1965. Maar werd natuurlijk vooral bekend door die mooie serie Ja, zuster, nee, zuster. Waar ze de rol van pruikenbaakster Jet vertolkte natuurlijk. En dit was een nummer van haar, de Twips. En dat schijnt een dansje te zijn. Misschien heb je al meegedaan met de Twips. Echt een evergreen uit 1966-67. We gaan naar 78. Maggie McNeil and you and I.

Ja, prachtig nummer van Maggie McNeil. Ze genoot de klassieke zangopleiding, dat is natuurlijk zeker wel te horen. Ze klopt aan bij je platenmaatschappij Fonogram. En onder leiding van Hans van Hemert ging het allemaal gebeuren natuurlijk. Het orkest was van Dick Bakker en dit was You and I. Ja, ze komen wel voorbij, hoe je weer plaatjes bunkeren. Deze beste man kwam van Curaçao. Tony Sherman en de Sherman Brothers. Smile, baby, smile. Blijven lachen.

in de jaren 70 verhuisde in Amsterdam. Hij deed zelfs mee in 82 aan het project van de Stars on 45. Hij zong de zangpartij van Stars on Stevie. We zouden een gekoppelde bunkerplaat van kunnen maken, maar gaan we niet doen. Dat was Smile Baby Smile van Tony Sherman met zijn Sherman Brothers. Ja, dit is een instrumentaal nummer. We wouden ermee uitgaan naar de break. Ben straks weer bij je terug. Maar dit is de Klaas Vaak tune, hè? Oftewel Tom Mulder. Bij Radio Veronica gebruikt hij deze muziek bij het programma over zich. En die Electric Indian is dit. En dat was een studiogroep. En geproduceerd door zanger Len Barry van de Doe.

0: is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Rusland zegt dat het aanval heeft uitgevoerd op Oekraïnse havens bij Odessa en Chornomorsk. Volgens Moskou zijn daarbij infrastructuur en schepen geraakt. Rusland zegt dat de aanvallen waren gericht op militaire doelen. Oekraïne heeft nog niet op de Russische verklaring gereageerd. De aanvallen komen na meerdere Russische aanvallen op Oekraïnse havens. Rijkswaterstaat plaatst dit weekend camera's bij de Merwedebrug. Daarmee kunnen vrachtwagenchauffeurs worden beboet als ze het vrachtwagenverbod negeren. De boete bedraagt €500. Na het plaatsen van de camera's kunnen weginspecteurs de beelden uitlezen en de boetes uitschrijven. De eerste boetes worden dan naar verwachting na dit weekend al uitgeschreven. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Plaatjes bunkeren met Gert Meppelink.

We openen met Van Morrison. En het prachtige, ja, It's All Over Now, Baby Blue. Dem dus, hè. 62, Patsy Cline.

kun je eerlijk zo displaat. Welkom bij het tweede uur. Joris Petsy Celine, dit was dus She's Got You. En daarvoor hoorde dus Dem met It's All Over Now, Baby Blue. En we gaan nu een plaatje draaien van Tony Bodaar en Toon van Heemswijk. En zullen jullie wel denken, wie zijn dat er weer? Ze kwamen uit Den Bosch. Ze hadden een bandje in 1981. Ze noemden zich de Don Brother Band. En het gaat over de 300 paardenkrachten. Dus een lekkere truck.

0: de cowboys van Oudeweg. En ook vrachtwagenchauffeurs moeten richting aangeven. En niet zoals ik 2 weken geleden eerst remmen en dan richting aangeven. De eerste richting aangeven, dan remmen natuurlijk. Uiteraard. Dan weten we wat je gaat doen natuurlijk. Heel belangrijk. Ik weet er alles van.
1: Ik heet Jan en ik kom aan elke week. In het weekend in de discotheek.

0: doen. Weet wel wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig met de chocolade. Man. Wat zeg je, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. Ja. En van de kant van mijn persoonlijke nog dit. Joep, doe je de mazzel.
1: Ja, bijzonder blauwe noot weer in de disco.
0: Daar gaat hij weer.
1: Het album werd, of de plaat, die werd geboycott natuurlijk. Er werden wel allemaal merknamen genoemd. Goed, en vooral die condooms natuurlijk. En de Tros, die zenden de blauw dus niet uit. De band stond er Jos Bloemkolk, die deed de zang trouwens. Theo van Del en Raoul Keelbach, gitaar. Ja, dat was in de disco, de verlengde uitvoering, de 7-inch remixversie. Eentje van de Cats, lang niet gedraaide Cats. Don't waste my time, en zo is het maar net. Tijd is kostbaar.

ABBA uiteraard. Wrap Your Arms Around Me natuurlijk. En we kennen het ook van Bonnie Sinclair. Die had daar een covertje van gemaakt in hetzelfde jaar volgens mij. Ja, ik moet daar... En deze plaat moet ik even echt denken aan de tijd dat ik nog in het kevertje zat achter in de auto bij mijn vader en moeder. Op zondag gingen we een patatje halen en gingen we naar Cafetaria Handy. Ja, en dan gingen we natuurlijk een lekker een kwartje in die jukebox gooien. En mijn vader deed dat. En wat kwam er tevoorschijn? Welke plaat werd er toen gedraaid? Natuurlijk, Peter en zijn Rockets, Angeline, de blonde.

Ja, wat een leuk verhaal van Peter Koelewijn natuurlijk. In 1970 startte hij met Harry van Hoop, het duo Hal Dorado. Twee singeltjes, The Bull and I. En natuurlijk het Giro-nummer van Veronica, het zinkende schip. 24-0-24. Ook die nummers hebben we in de playlist staan. Of in de database moet ik zeggen. Dit was Angeline, mijn blonde seksmachine.

0: the moment
1: you're mine. Ja, wat een titellied. Hot diggity, zak diggity, zoom, boom. Ja, dat was de Perry Como. Kan toen niet missen. De backup vocals werden verzorgd door de Ray Charles Singers. En dit is Stevie Nicks. Stand Back. 1983, op positie 23.

Een Nussdorf. De Dolomieten Sextet. De Linz in Oost-Tirol. Plezier en humor straalt er vanaf. Plezier maken. In de muziek is het natuurlijk hartstikke fijn. Lekker je ei kwijt kunnen en heerlijk genieten natuurlijk.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman na een verslechterde veiligheidssituatie en oranje reisadvies. Het gaat om vertrekken tot en met 3 augustus. Reizigers ter plaatse worden zo snel mogelijk teruggehaald. Wie toch wil vertrekken, tekent een instemmingsverklaring. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. Mededingingsbezwaren zijn weggenomen nu Paramount een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa beëindigt. Daarvoor krijgt het bedrijf 13 maanden de tijd vanaf afronding van de deal. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn de 2 trams verwijderd die vanochtend in botsing kwamen. Het tramspoor is weer vrij, fietsers en voetgangers mogen ook weer overheen. Wegverkeer en trams kunnen nog niet passeren. Bij het ongeval raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. En Samsung heeft in Londen 3 nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. Een van die modellen heeft een breder scherm ter grootte van een paspoort, speciaal gericht op klanten die veel video's bekijken. Het bedrijf krijgt meer concurrentie op de markt voor mobieltjes, onder meer van Apple, die dit jaar ook een telefoon op de markt brengt met een groter scherm. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman na een verslechterde veiligheidssituatie en oranje reisadvies. Het gaat om vertrekken tot en met 3 augustus. Reizigers ter plaatse worden zo snel mogelijk teruggehaald. Wie toch wil vertrekken, tekent een instemmingsverklaring. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. Mededingingsbezwaren zijn weggenomen nu Paramount een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa beëindigt. Daarvoor krijgt het bedrijf 13 maanden de tijd vanaf afronding van de deal. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn de 2 trams verwijderd die vanochtend in botsing kwamen. Het tramspoor is weer vrij, fietsers en voetgangers mogen ook weer overheen. Wegverkeer en trams kunnen nog niet passeren. Bij het ongeval raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. En Samsung heeft in Londen 3 nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. Een van die modellen heeft een breder scherm ter grootte van een paspoort, speciaal gericht op klanten die veel video's bekijken. Het bedrijf krijgt meer concurrentie op de markt voor mobieltjes, onder meer van Apple, die dit jaar ook een telefoon op de markt brengt met een groter scherm. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet 380.000 euro schadevergoeding betalen wegens fraude met woningen voor daklozen. Hij liet 10 jaar lang familie en vrienden gratis wonen in 8 woningen zonder huur of belastingen betalen. De gemeente ontdekte de fraude in 2024 en ontsloeg hem, waarna de rechter de vergoeding toewees. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

can't make it without you. And I'm telling you, honey.